Leijmans en Van Geel. We hoorden ze duidelijk schreeuwen hier bij Familie Radio. Stel je voor, je werkt voor de Vlaamse gemeenschap. Je hebt je officiële feestdag voor 11 juli, maar die feestdag valt in het weekend. Hoe wordt dat dan geregeld? Wel, daar zijn regels voor, want als zo'n dag ergens niet in de week valt, dan mogen de ambtenaren die dag recupereren. Lees, ze mogen die vakantiedag gewoon opnemen wanneer ze zin hebben.

Christian, spreek een vreemde aan hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, bij ons ben je thuis. Maar ik moet toch iets rechtzetten volgens Ann, want ik kreeg daarnet een berichtje van Ann, naar aanleiding van wat ik vertelde van de Vlaamse ambtenaren, dat die dus als hun officiële feestdag in het weekend valt, dat ze die feestdag dan kunnen recupereren op eender welke dag ze willen. Dat blijkt niet helemaal waar te zijn, want op sommige diensten binnen die Vlaamse administratie, zal ik maar zeggen, wordt die dag dan gewoon door de baas bepaald of door de dienst bepaald. Dus echt vrij kiezen is nu ook niet

0: Goedemorgen, we krijgen vandaag een zonnige dag met in het binnenland mogelijk wat wolkenvelden. Het zou wel overal in Vlaanderen droog moeten blijven. De maxima zitten ook goed, we krijgen 22 graden vlak aan zee en 26 graden hier bij ons in het binnenland.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

weekend is er Rock Zottegem vanaf vrijdag tot en met zondag aan de Bevegemse Wijvers in Zottegem. En waarom vertel ik dat? Wel, OMD komt daar dit jaar optreden. Met Kraftwerk en Channel Zero zullen ze op het podium staan op zaterdag.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Élysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, beslist in het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen, want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Terbake in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Bikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Het is woensdagochtend, maar daar was je waarschijnlijk zelf ook al wel achter gekomen. En dit is de Wekker Radio. Ja, beste vrienden, ook tijdens de zomermaanden zullen we elke ochtend samen zijn. Tot 10 uur.

interessant en vrolijke muziek in eender welke volgorde. En eender waar je ergens bent natuurlijk. Ik zou me best kunnen inbeelden dat jij op dit ogenblik ergens met je luie kont op een tropisch zandstrand zit. Misschien een beetje tijdsverschil. Is het bij jou al middag en is het hier nog maar ochtend? Maar toch ben je aan het meeluisteren. De voeling met Vlaanderen. Gewoon genieten van onze vrolijke muziek. En die muziek die komt natuurlijk grotendeels uit Vlaanderen. Ook op deze woensdagochtend met Jeremy Vrielink.

0: Hallo, ik ben Erik Vlaanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zon.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Zaterdag 8 augustus... Op tractorpoelingzelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: Wat zou jij doen als de wereld ermee zou ophouden? Ja, het klinkt nogal zwaar, donker en zwart, maar ik stel maar gewoon de vraag. Wat zou jij doen als, bijvoorbeeld, de wereld er vrijdag mee zou stoppen? Je weet dat nu, dat vrijdag de wereld, de aarde, gewoon stopt met draaien. Wat zou jij nog absoluut willen gedaan hebben? Wat zou je absoluut nog willen meemaken? Of beter nog, wie zou je nog eens op de radio willen horen? Een aangevraagde plaat bijvoorbeeld? Je meest favoriete? Wel, doe het dan vandaag nog.

Pieter van Laat. Het was volgens mij een echte hartenbreker hoor in de jaren 90. Zoals hij daar stond op het podium, live te zingen met zijn gitaar. De vrouwen diep in de ogen kijken, de meisjes van ver verleiden en dan zingen als de dag van toen. Had ik maar een andere job gekozen, denk ik dan. We krijgen vandaag een zonnige dag met in het binnenland soms wat wolkenvelden. De maxima vandaag tussen 22 graden aan zee en 26 in het binnenland.

0: was 1967. Ik ben het gaan nakijken om zeker geen onnozel tijden te verkopen. Marva op woensdagochtend hier bij Familie Radio. Je hoorde een eiland in groen en blauw.
1: De zomer die klinkt zoveel beter.
2: Ik ben Misha Mara, dit is Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
4: Hallo, ik ben Fadim en je hoort mij natuurlijk op Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieu. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieu is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen, ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be. Durieu.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
9: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Zaterdag 11 juli, het is de dag van de Vlaamse gemeenschap of de Vlaamse feestdag of wat dan ook. Het is normaal een vrije dag, maar die dag is sowieso vrij, want het is zaterdag. Het gaat wel druk zijn overal, want als je eens rondhoort, elke stad, dorp en gehucht heeft wel iets op poten gezet om met de gemeenschap er een hele plezante dag van te maken.
1: Familieradio.
2: Het klinkt
1: en het zwingt.

halt houden. Tijd maken voor een wandelingetje naar de koffiehoek. Kijken voor een knabbeltje, want de maag begint te protesteren. En dan gaan we nog een vol uur tegenaan. Jij en ik in de Wekkerradio. Tot 10 uur deze voormiddag. Met jou.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Vlaanderen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
0: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

geweest op woensdagochtend. Dit is deel 3 van de Wekker Radio. Ik beloof het je, beste vrienden. Nu, ik heb het ook maar van horen zeggen hoor. Maar ik beloof je toch een mooie zomerdag vandaag. Het ziet er op dit ogenblik misschien niet overal zo uit alsof het een mooie zonnige dag zal worden. Maar volgens onze weersvoorspellers komt dat in de loop van de dag zeker in orde.

0: gaat.
1: Suzanne en Freek zijn op dit ogenblik heel druk in Nederland, maar ze komen deze zomer nog naar Vlaanderen. Op zondag 9 augustus zijn ze op Suikerrock in Tienen. Daar zijn ze vanaf 9:15 op het podium. Ze delen die dag de affiche met Clouseau. Het is de traditionele familiedag die dag. En op zondag 16 augustus komen ze naar Rijvers Festival in Lievegem.
2: Familieradio Zomert.
3: Bij ons

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Suzy Marel, altijd plezant als hij 's ochtends komt meedoen in de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Straks in de Tour de France, de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Die voert in 158,3 kilometer van Lannemezan naar Pau. Met op de achtergrond de Pyreneeën kan het bijna niet anders, of de sprinters hebben het in de laatste lijn voor het zeggen. Het wordt dus de eerste test voor de snelle mannen. Welke sprinter zal er straks rond 6:15 als eerste over de eindmeet komen? Je kan dat volgen op televisie natuurlijk, maar je kan gewoon ook naar de radio blijven luisteren. Misschien zal Sebat er straks wel iets over vertellen. En ik ben bijna uitverteld, maar nog niet helemaal. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. Op reis.

Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: Altijd wel tijd voor een aperitief, want het is altijd weer ergens ter wereld. 5 uur wordt dan gezegd. Veronique met Margarita en Tequila deze woensdag voormiddag bij Familie Radio. Ik ben Piet, ik neem nog heel even mee richting 10 uur.
1: Vele jaren terug, als ik nog een kleiner jongen was, zag ik den film Meuterei auf der Bounty. Met mijn idool Marlon Brando. Een grote Abenteuerlust blühte in mir auf. In so vielen Nächten wachte ich auf aus diesem Traum, ein Traum vom blauen Meer, weißem Sand, Paradiesvögeln, Schmetterlingen und wunderschön warmherzigen Mädchen.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City. And we take a little piece of Amsterdam, right?
0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: was Ben Liebrand, de bekende Nederlandse DJ en producer die met dit idee op de proppen kwam. Omdat hij de originele samples van Holiday van Madonna niet mocht gebruiken, of hij moest heel veel centen betalen, speelde hij het nummer gewoon noot per noot na. En liet daarna MC Mike G en DJ Sven erover rappen. En dit was het resultaat. Een absolute wereldhit in Nederland en in Vlaanderen.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familieradio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.

Goedemorgen, het is 10 uur. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en genieten. Is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio. De zonnigste muziek.
1: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh.
2: De zon straalt.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: Homeprotect.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zestien jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weiën, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
7: Driba met een Y.
6: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
8: Hallo, met de Bunny Club.
9: Ah, zijn jullie al open?
8: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
9: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
10: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
9: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
11: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
12: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
13: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Élysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, beslist in het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen, want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Terbake in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Bikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomers weer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis.
2: Familieradio. En dit is hem. Dit is hem. Families
3: Krachtplaat. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

Goedemiddag, iets over 12 uur. Je hoorde net onze prachtplaat Axel Lane met zijn nieuwe single Dans mee met mij. En wat wij nu gezellig gaan doen, wel, dat is gezellig samen genieten van onze middaglunch. Fijn dat je erbij bent.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En het is terug vandaag een mooie zomerdag op deze woensdagmiddag, de 8e juli. En je hoorde net de single van Gers Pardoel over de zomer. En we zetten het zomersritme verder, zometeen met de nieuwe single van Sam Goris. Maar eerst deze van Sammy Moore en Habibi is dit. Een single die hij zo'n 5 jaar geleden maakte.
2: Zomer.

0: Rock.
1: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
2: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Ja, een goede openingszin mocht je richting Franse orden trekken. Parlez-vous français. Je hoorde de Nederlander Peter Koelewijn hier bij Familie Radio. En straks vanaf 2 uur is er de heruitzending van de muziekshow van afgelopen zondag. Luister dus zeker mee. Danny D'Amaro is er alvast helemaal klaar voor. En zo meteen hoor je hier nog de nieuwe single van Chris Reilhoff.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: De zonnigste muziek.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

hun single van vorig jaar. Guus Meeuwis en Maxime en Sparen voor de Nacht. En intussen heeft Maxime een single gemaakt met Babbit. Zometeen een blik op de weerkaarten en het ziet er goed uit. Je hoort het weerbericht zometeen na deze van Lisa Lewis. Oh.

Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.

En op deze woensdagmiddag trokken we richting de jaren 60 met deze van The Beach Boys en Help Me Rhonda. En daarvoor nog de zomerse geluiden van La Compagnie Créole met C'est bon pour le moral. Ja, de zomer laten we horen hier bij Familie Radio met straks nog meer zomerse liedjes. Eerst nog deze nu van Otto Lagerfeld.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpoeling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractorpoeling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

James Lloyd is er ook bij en gewoon blijven glimlachen. Dat is inderdaad de boodschap. Je hoorde Keep On Smiling. Zometeen Dana Winner en haar zomerse single De Stilte van de Stad. Maar eerst wat tromgeroffel met de Safri Duo.

En zoals beloofd, nog deze van Dana Vinder en de stilte van de stad. We gaan intussen op richting 1 uur. Zometeen zijn we terug bij jullie. Eerst nog deze van Dario G. En we trekken de zomer in met Carnaval de Paris. Tot zometeen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: oprecht.
1: Enkele minuten over 1 uur intussen. En je hoorde net de nieuwe single van Gunther Neefs. Ja, geweldig mooie single. Bluff, bluff was dit hier op deze woensdagmiddag.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Goedemiddag, je hoorde net de zomerse single van Julio Iglesias en Quiereme. En straks, binnen een klein uurtje, vanaf 2 uur, is er terug de muziekshow hier bij Familie Radio met Denny D'Amaro. En Denny ontvangt ook vandaag weer heel wat zomerse gasten. Meer daarover dus zometeen vanaf 2 uur. Ik heb nog deze nu voor jullie van Amarlies Timmerman en de Ver van mijn bed show.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba.
3: De zonnigste muziek.
2: Samba. De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.

En dit was nog Gloria Gaynor met Reach Out, I'll Be There. Zo zaten we in de jaren 70. Nu terug naar de muziek van bij ons met deze zomerse single van Jaco Ricardo.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
8: Hallo, met de Bunny Club.
9: Ah, zijn jullie al open?
8: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
9: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
10: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

ons ben je thuis hier bij Familie Radio. Ook voor muziek in het Frans met Marguerite Arnett en La Maison. Zometeen bekijken we even de weerkaarten. Eerst nog deze van Guido Belcanto.

Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.

zo net even de cowboylaarzen aangetrokken voor deze van de Mavericks. En Back in Your Arms Again hoorde je. We gaan de zomerse muziek weer even laten horen nu met deze van Evelien Canoot. En Zomerdromen is dit.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en genieten. Is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog John Travolta over zijn Sandy. En hier nu bij Familie Radio Elvis versus GXL met A Little Less Conversation. Misschien herinner je deze single ook nog wel.

Zometeen vanaf 2 uur hoor je de muziekshow hier bij Familie Radio met Danny D'Amaro. En straks ben ik er ook even bij voor nog wat interviews. Dus luister zometeen zeker mee tussen 2 en 3. Verder hebben we ook morgen een nieuwe afspraak voor een nieuwe Hey Grootismiddag vanaf 12 uur. En dit zijn nog Aaron Blommaert en Zoe Livey.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 2:00.
1: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager, dankzij een nieuw actieplan tegen phishing. Zo geldt er binnenkort een maximale limiet van 5000 euro per dag voor overschrijvingen. Wie onverhoopt toch slachtoffer wordt van fraude, zal voortaan sneller worden geholpen door de banken. De verwoestende appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken, bevestigt het Antwerpse parket. Tijdens de werken werd de waterleiding geraakt en dat leidde tot kortsluiting en de uiteindelijke brand. Bij het drama kwamen 5 vrouwen om. Het parket onderzoekt de zaak formeel als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, moeten hun gsm of smartphone vanaf nu thuis laten. Waar het vorig jaar nog werd afgeraden, geldt er vanaf deze zomer een strikt verbod. Cazoo zegt dat de telefoons het groepsgevoel verstoren op kamp. Voor jongeren vanaf 13 mag de smartphone wel mee, al moet hij tijdens maaltijden en activiteiten opzij. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige brandweerman omgekomen tijdens het blussen van een bosbrand. De man werd in moeilijk bereikbaar gebied getroffen door een stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden momenteel verschillende branden die door de hitte en wind moeilijk onder controle te krijgen zijn. De Britse scheidsrechter Michael Oliver leidt overmorgen de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal. De 41-jarige Oliver bracht de Belgen in het verleden al geluk, want de 3 eerdere interlands die hij floot werden telkens door de Duivels gewonnen. De historische stunt tegen Amerika bleek overigens een gigantisch kijkcijferkanon, maar liefst 42 miljoen Amerikanen zagen hun team met 1-4 verliezen van de Belgen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines deelt intussen een speelde steek uit aan de volgende WK-tegenstander. Het officiële Rode Duivels vliegtuig Trident wordt de komende dagen uitsluitend ingezet op vluchten naar Spaanse bestemmingen zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Vanmiddag en vanavond veel zon met aangename maxima rond 27 graden. Morgen schieten de temperaturen de hoogte in met 31 graden. Een tropisch scenario dat ook vrijdag en tijdens het weekend blijft duren.
2: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de Muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
2: Iedere woensdag namiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

Welkom dat je op de afspraak bent voor alweer een nieuwe aflevering van ons programma De Muziekshow. Opnieuw vanuit het AP Media Center in Bevel stellen we 7 artiesten aan u voor. En we trappen af met Robbie Longo en Working Overtime. Welkom bij De Muziekshow.

0: We zijn nog steeds te gast bij de muziekshow van Danny D'Amaro. En dat samen met Familie Radio. En we komen hier even een man tegen met een mooie gitaar. Het is Robbie Longo. Dag Robbie. En je hebt daarnet je nummer kunnen brengen. Hoe beleefde het publiek het?
1: Ik vond

0: rustig aan kabbelend verder doen. Ja, net zoals dat je doet op de gitaar. Hè.
1: Voilà, je moet rustig blijven in het leven, dan komt alles goed.
0: Ja. En van waar is die roeping gekomen om met de gitaar in de hand te spelen?
1: Ja, ik dacht een cowboy, ja, dat moet kunnen gitaar spelen. En zo heb ik dan leren gitaar spelen. En.
0: En van het ene is het andere gekomen.
1: En heel dat verhaaltje. En voilà.
0: Wel, we wensen je een heel mooie zomer toe, Robbie. Bedankt voor het gesprekje en veel succes nog bij de muziekshow.
1: En dankjewel.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Ik ben Ida de Nijs en je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: Hallo Jeroen.
1: Ja. En je brengt hier een geweldige single die het goed doet hier bij Familie Radio.
0: Ja, een 50-tal jaren van Mary Boduyn. Ja. Dus ja, ik ben heel trots dat ik dat mag zingen.
1: Ja, ja, ja. En heeft het nummer een speciale betekenis voor u? Of, want het is niet, jij bent geen 50 jaar geworden. Hè? Over wat gaat het nummer precies?
0: Maar het gaat eigenlijk meer om de 50-tal jaren die voorbij zijn. Dus zeg maar vanaf je 18e dan, hè, 50 jaar erbij opgeteld. En dat gaat eigenlijk over dat je, je bent zo, als je jong bent, dan kun je de hele wereld aan. Ja? Je kan alles, weet ik veel, de hele dag door. Maar er komt een moment dat je een stapje terug moet doen. Hè? Want dan gaat de leeftijd spelen en dan ben je eerder vermoeid. Daar gaat het nummer over.
1: Ja, ja, ja. Dus even een terugblik op het mooie leven. Hè? En het is een van je

0: De singles intussen al, hè?
1: Ja, nou, we waren van de week er even over bezig. Ik geloof dat ik er al 100 heb.
0: Oh, en de 100 is ook bereikt.
1: Ja. Ik heb veel cd's gemaakt, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ben nu met de 7e bezig.
0: Ja. Dus al een heel eindje onderweg. Al een hele carrière intussen. En heel veel liedjes draaien wij hier ook geregeld bij Familie Radio.
2: Zo genoten we van Ida de Nijs in ons programma. Dankjewel Ida voor uw passage en heel graag tot een volgende keer. En dan nu één van mijn idolen. Hier is met Vandaag is alles, Abdou.
3: Hallo, met Abdou. Ook ik ben er weer bij, in de muziekshow en op Familie Radio.

0: Hey, blij dat je geniet van Familie Radio en de muziekshow. Je hoorde net Abdou op het podium hier in het Mediacenter in Nijlen. En Abdou, je bracht voor ons daarnet de single Vandaag is alles. En hoe was die beleving om dat nummer hier voor de eerste keer te brengen?
1: Wauw, ja, was echt fantastisch. Het was ook een nieuw podium voor de muziekshow. En dat is al een paar keer dat ik op de muziekshow heb opgetreden. En vandaag was echt wel super. Het publiek was voluit mee aan het doen, mee aan het zwaaien. Het was fantastisch, zo blij.
0: Ja, dus het nummer wordt echt goed onthaald.
1: Ja, dat gevoel heb ik. Ik hoop dat dat ook effectief zo was. Want het is soms ook moeilijk om op het podium echt dingen goed te zien. Maar het gevoel en de energie dat het goed werd onthaald, was wel tot bij mij gekomen, toch wel.
0: En over wat gaat het nummer precies?
1: Het nummer gaat eigenlijk over dat vandaag een dag is dat niet meer stuk kan. Dat eigenlijk gewoon maakt niet uit wat er gebeurt. Ik blijf positief. Ik blijf gewoon mijn ding doen. Niks houdt mij tegen dat mijn dag positief gaat zijn. Ja, dus ja. Dat is een beetje de... En als je elke dag die song afspeelt, dan is gewoon elke dag alles. Ja. Dat is een beetje het idee zo.
0: Ja, dus een positieve zomer die eraan komt.
1: Voilà, een positieve zomer inderdaad. Ja, ja, zeker en vast.
0: En
1: ja. Hoe
0: ziet die verdere zomerplannen voor jou eruit?
1: Wel, ik ben veel bezig met wat nieuwe muziek te schrijven. Dus deze zomer gaat veel tijd gestoken worden in muziek schrijven. Hier en daar wat optredens. Ik ben ook naast muziek ben ook bezig met stand-up comedy. Dat is wel nu al 2 jaar dat ik mee bezig ben. Dat is ook iets dat enorm veel tijd van mij neemt. Maar ik probeer die twee ook wel te combineren. Ook in mijn in de sets bijvoorbeeld van een comedy of van een muziek, probeer die twee te combineren. Dus het is vooral heel veel schrijven en hier en daar wat optreden.
0: Ja. Dus echt wel een volle zomer.
1: Ja, best wel. Niet zo vol als de voorbije zomers dat ik gewoon ben. Omdat ik vooral echt heb besloten van oké, ik ga nu echt wel tijd steken in nieuw werk te gaan maken, nieuw werk schrijven. Dus ik ga me niet op zoveel podia zien. Maar hier en daar wel.
0: Ja, heel veel werk achter de schermen.
1: Ja, heel achter de schermen inderdaad.
0: Oké, wel. Wel, we wensen heel veel succes. Veel succes met de nieuwe single. Vandaag is alles.
1: Oh, dankjewel. Ik heb zeker nog een. Tot de volgende, man.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Hallo luisteraars, mijn naam is Danny D'Amaro en luister gezellig mee naar Familie Radio, naar onze muziekshow. In onze rubriek Idool van toen en nu besteden we aandacht aan artiesten die al heel wat carrièrejaren op de teller hebben staan. Bobby Prins is zo iemand en hij brengt zijn hit uit 1979, Te Jong.

0: We zijn met Familie Radio nog steeds te gast bij de muziekshow hier bij de opnamestudio in Nijlen. En we hebben Danny D'Amaro even bij ons kunnen spreken, de presentator van het programma. Maar ook Danny D'Amaro brengt zelf heel veel leuke liedjes uit die je geregeld hier bij ons hoort. En Danny D'Amaro, zijn er grote plannen voor deze zomer 2026?
1: Ja, ik denk dat er weinig artiesten nog hele grote plannen maken. Hè. Dus het is, je mag al blij zijn dat je gedraaid wordt en dat je nog muziek kan uitbrengen. Dus daar sluit ik mij heel graag bij op aan. Dus ik blijf gewoon bezig. Ik ben ondertussen al, dacht ik, 7 of 38 jaar bezig. En ik probeer altijd wel met iets nieuws uit te komen. Het is ook een beetje zoeken. Wat is er nog niet gedaan? Iets achterna zingen. Ik vind het altijd zo gemakkelijk. Dus ik probeer toch altijd iets unieks uit te zoeken. En ik ben nog volop aan het denken wat ik deze zomer nog kan doen. In ieder geval de muziekshow blijft doorgaan. Sowieso. Maar of ik echt nog meteen nieuw werk ga uitbrengen, dat durf ik nog niet te zeggen.

0: En dat was onze Nederlandse vriend Marco de Hollander, afkomstig uit het mooie plaatsje Ter Aar. En waar dat ligt, zoek dat maar eens een keertje op. Daarvoor ook nog onze terugblik, Danny Christian, en hij bracht Mijn Geheimpje. Maar helaas, wij gaan de deuren van de muziekshow moeten sluiten. We gaan u bedanken voor het kijken. Verwijzen u graag door naar onze website demuziekshow.be, waarop u alle informatie kan vinden over ons programma. We nemen afscheid en we geven er nog een flinke lap op met Boemeke en de Bar is in de Pool. Tot volgende week.
1: Hallo, Axana hier. Ook wel bekend van Boemeke. Ook ik ben er weer bij in de muziekshow en op familieradio.

0: Familie Radio is een hele zomerlang te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. En we hebben tussen de opnames door even een gesprekje met Aksana. En Aksana, je komt hier met iets speciaals opdraven, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus ik heb een uit de hand gelopen hobby. En dat is Boemeke. En Boemeke is een ambiance project van mezelf, Aksana. En dan nog vier superleuke danseressen die met mij het podium onveilig maken.
0: Ja, en jullie vormen samen de groep Boemeke.
1: Ja, inderdaad.
0: En heel wat singles die zijn ook al bij ons binnengekomen in de BN Top 50. En nu breng je echt wel de typische zomer hier naar Nijlen, hè?
1: We hebben dat geprobeerd. Het nummer dat we nu hier brengen is De Baar is in de Poel. En ja, zomerser kan het niet klinken. Hè?
0: Ja, het doet al ons verlangen naar warmere temperaturen. Hè?
1: Absoluut. En naar zwembaden en naar een lekkere cocktail. En
0: dus de sfeer zit helemaal goed in het nummer.
1: Ja, absoluut. Dat was voor ons wel heel belangrijk. Omdat ik zo toch wel iemand ben die daar nog altijd heel veel energie heeft. En die dat graag goed lacht, door het leven gaat. Ja. En die dat graag feesten en ambiance maakt. En dat is mijn lang leven op een podium te staan. Ja. Dus met Boemeke is datgene wat wij doen.
0: Ja, is dat wel een heel project dat de mensen kunnen meedansen en meevieren?
1: Absoluut. Ja. Wij doen shows nu die dat 40 minuten lang duren. Ja. En het is eigenlijk allemaal Nederlandstalig, maar met bestaande nummers, zodat de mensen het kennen. Ja. Maar wel een beetje dance gemaakt. Dus dat er echt zo wel een goede power in zit.
2: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaat bij Familieradio.

Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu. Web.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken, 27 graden, aan zee iets frisser. In het zuiden nog wat warmer, morgen veel zon en plaatselijk 31 graden.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Online betalen wordt veiliger binnenkort, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders zegt dat het zoveel veiliger zal worden. Je kan dan eventueel nog ingrijpen als het nodig is, als er wat vertraging op zit. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller worden geholpen door de banken. In Haren in Brussel staat de grote loods van een recyclagebedrijf in de fik. Er hangt een dikke zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd en er is ook hinder voor de treinen. Een iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De vijfde etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Timmerlier hoopt op een kans op winst. De Noor Troyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken, 27 graden, aan zee iets frisser. In het zuiden nog wat warmer, morgen veel zon en plaatselijk 31 graden.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.
3: De zon.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.
1: Een hele goede avond. Bij ons ben je

0: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruisseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruisseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan gedacht, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal, met één afgetekende uitschieter. Opvallend, Wallonië werd harder getroffen dan Vlaanderen. Hoe dat komt is onduidelijk. In dierenpark Pairidaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden, melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd. Pairidaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel het land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds en dus pal in het avondprogramma van de festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen zelfs even stilleggen. Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Helaas, ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25e. In twee sets, 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale was geraakt op Wimbledon. Veel zon, hier en daar toch wat wolken, maxima 27 graden, aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer bij 31 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
1: Dit is hem.
2: Families Rechtplaats.
3: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calmo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

Veel zon, hier en daar toch wat wolken, maxima 27 graden, aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer bij 31 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Michamara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Rechtplaats.
1: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.
2: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: Dit is de zomer van de liefde, de mooiste tijd voor iedereen.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
2: Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht, het is 2 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Krachtplaat. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaat bij Familieradio.